0: aan.
1: Hij heeft mij hard geloosd daar en niet boos langs een voetpad op nooit gedaan. Hij heeft mij spannen kop, want ik zie binnenkort mijn lief van in Noord-Transvaal.

na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die in een cirkel maar. Het ek lank, blij die nacht. Het ek lank, blij

0: Surf City, of had je zo'n lekker nog naar die strand toe? Nee, het is 13 minuten over 12, 19 na. Tijd voor mijn gunsteling deel van jouw zondagprogramma. Tijd voor die mini-concert. Hoop je zijn geschakeld al Bok TV? Want vandaag gaan jij definitief achter oor wil sit en saam kyk na hierdie groep.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Lus vir daai onweerstaanbare vlamgebraaide geur waarvan jy hou? By Steers word dit warm, vars en reg van die rooster af bedien. Kry kaasburger en skyfies vir slegs R69.90 en spaar R10. Of geniet drie vlamgebraaide heel hoendervlerkies met skyfies vir net R54.90. En moenie Wacky Wednesday misloop nie. Koop een burger en kry een gratis vir R69.90 elke woensdag. Steers Flame Grilled, it just tastes better.
3: Here comes the music.
4: Do I look bothered?
5: Oh, you are awful, but I like you.
6: Golden Oldies Mini Concert op Bok Radio.

0: Het is koud. Maar ik is eerder een beetje vroeg als te laat. En wat een vreemde plek om iemand te ontmoeten. Een hondenpark. Misschien komt Gert met zijn hond. Ik verkies ook een openbare plek. Al is dit Marcus' broer, heb ik geen idee hoe die man lijkt niet. Oké. Die bosem.
1: Jij moet Leanne wees. Ik moet zeggen, jouw stem pas bij jou gezicht.
0: Gert, joh. Mens kan zien, jullie is broers.
1: Ja, ik en Marcus verwijs lang niet meer naar elkaar als broers nie. Dank je dat je gekomen hebt. Ik het gedink, een hondenpark zal die beste wees. Het is nou een plek waar Marcus nooit zal komen.
0: Ja, jij is raar. Marcus zou niet eindelijk van dieren nie. Ik smeek al hoe lang voor een klein kijkie. Maar hij wil niks weet nie. Het is nou nie alsof ik een pauw wil aanhou in die huis nie.
1: Hy het van dieren gehou toe ons jonger was. Baie dinge het oor die jare verander. Wanneer trou jy, Marcus?
0: Ons sou al getroud gewees het. Ons sou by die magistraat trou. Maar Marcus het gesê ek verdien 'n mooi troue. Met my ma en my strooi meisies. Jy weet seker ons is een van die dae in Amerika.
1: Hoe sal ek weet? Jy het ons gesien, ek bel. Daar was die laaste 5 jaar geen antwoord nie.
0: Ek het geweet uit 'n broer. Hy het nou die aand weer vir my gesê toe hy te veel whisky gedrink het. En een paar keer voor dit. Maar net as die whiskybottel onder half is.
1: Ja, my broer is nou een man wat eerder die voggies moet los.
0: Gert, wat het tussen jou en Marcus gebeur? Ek moet weet. Dis die man met wie ek gaan trou. Maar soms voel dit of daar 'n deel is van hom wat ek glad nie ken nie.
1: Hoeveel tijd het jy, Leanne?
2: Die rol van Gert word vertolk deur Heinrich de Plooy, Leanne, Natisha van Sail, Marcus, Albertus Kotse, Alexa, Monique Besson en Tian, Stefan Vermaak, H2 Ma, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

0: ons en die jeugd.
1: Hey Stefan, jy het my nou sommer warm onder die kraag met Harry Alexa wat nou bezig is met haar scam. Ek is op precies diezelfde manier gescam, maar net door een man wat my ook laat glo het, hy is skatryk en eerst my vertrouwen gewend paar keer by my geld geleend en toe die laatste keer is hy met al my geld weg.

Die kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.